0: zoogdierno. En dan brug het niet van.
1: En dan brug het niet bij voeien nog.
2: En brug het niet bij nog op Matsilu. En dan brug het niet bij nog. En dan brug het niet bij nog.
3: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
4: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var någon bra epatraktor när du började köpa vi.